0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Zampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwer.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Ja, de beat is ook voor jou.
1: Studio C evenement.
2: Ja, Studio C evenement. En hoort ook muziek bij. Het is eigenlijk vrij algemeen. Anne ten Barge zit bij mij. Zij is algemeen en artistiek directeur van het Acousticum. Welkom, Anne.
3: Dankjewel.
2: Leuk dat je hier zit.
3: Ja, leuk om hier te zijn ook.
2: Het Acousticum, in 2015 werd het geopend en ik was daarbij. Met de koning was daar toen.
3: Ja, dat was heel bijzonder. Dat moest geweest zijn. Helaas heb ik de opening toen de tijd niet meegemaakt. Maar we hebben nog een hele grote afbeelding bij ons binnen hangen.
2: Ja, dat was heel indrukwekkend. Ja. En iedereen zat maar naar hem te staren. Raar is dat. Dat lijkt me zo erg.
3: Ja. Ik weet het, ik weet dat hij een paar jaar terug, toch, is hij samen met Maxima, is dat 2 jaar geleden, ook in Ede geweest. En dan krijg je inderdaad ook altijd mee, nou ja, de hele bescherming, de beveiliging eromheen. Ja.
2: Toestand. Maar Acousticum, het bestaat nog steeds, hè?
3: Zeker.
2: Het heeft een dipje gehad in de geschiedenis. Mm-hmm. Gaan we het niet meer over hebben, want het gaat nu heel goed met Acousticum.
3: Gelukkig.
2: Kun je vertellen wat het voor centrum is?
3: Ja, het is eigenlijk van oudsher een kazerne waar duizenden militairen trainden. En sinds 1906 en inderdaad sinds 2015 dat wij er zitten, zijn het duizenden podiumkunstenaars. Dus moet je denken aan orkesten, koren, theater, dansgezelschappen. Van amateur tot echt absolute wereldklasse. En lokaal en internationaal. En die verblijven bij ons meerdaags.
2: Ja, was daar behoefte aan?
3: We zijn de enige in Nederland. En natuurlijk hebben we daarom ons ook even moeten bewijzen. Want het is een hele specifieke markt. Maar inmiddels kan je echt zien, onze bezetting gaat dus hoog. We hebben heel veel partijen die ieder jaar terugkeren. En vooral die internationale partijen. We hebben straks bijvoorbeeld ook, nou vorig jaar was een mooi voorbeeld. We hebben Australian Youth Orchestra. Die dan uit Australië 2 weken bij ons komen. Koninklijk Concertgebouw Orkest, Jong, hun project. Waren er vorig jaar, komen volgend jaar ook weer. Dus we hebben echt van die hele mooie grote namen. Maar inderdaad ook Enka Mannenkoor heeft een paar maanden terug bij ons een optreden. Dus alles daartussenin.
2: Ja, want het heeft natuurlijk ook betekenis voor Ede. Niet alleen internationaal, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Dat Ede dat ook kent, hè?
3: Ik weet dat ik toen ik begon, ik wel begreep dat helemaal aan het begin de focus nog niet zo op Ede lag. Omdat natuurlijk, waar het op gebouwd is, meerdaags verblijven. De meeste Edenaren gaan weer lekker naar huis. Maar ik heb vanaf het moment dat ik gestart ben gezegd, dit is zo'n mooie, unieke plek. Die betekenis voor Ede moeten we letterlijk en figuurlijk veel meer kenbaar maken. Die deuren moeten open. En dat doen we nu jaarlijks met heel veel evenementen, dat we letterlijk de deuren opengooien. En wat ik heel mooi vind, is we hebben heel veel speciale kortingen, aanbiedingen voor alle lokale partijen. En we hebben het cultuurshot. En dat is eigenlijk als niet-culturele partijen bij ons komen. Dus denk aan onderwijs, universiteit, zorg en welzijn, verbinden we hen aan een podiumkunstenaar. Dat is een must. En daar bijvoorbeeld zitten ook heel veel lokale makers die dan daar echt een moment krijgen. En als het goed bevalt, wat eigenlijk altijd zo is, want het heeft altijd impact, je raakt mensen. En tijdens een congres is er toch heel veel PowerPoint en een beetje saai. En als dan die podiumkunstenaar komt en die zorgt ervoor dat je geraakt wordt, dat heeft een enorme impact.
2: Ja, ja. Hoe kunnen mensen daar verblijven bij jullie? Is het een hotelfunctie? Hoe moet ik dat zien?
3: Het is meer een groepsaccommodatie. Dus eigenlijk zijn het ook groepen die bij ons verblijven. En dat is ook hoe het erop ingericht is. Wellicht in de toekomst, als het museum ook gehuisvest is en echt die hele kazerne één grote culturele hotspot. Nou, dan misschien gaan we meer die kant uit. Maar nee, op dit moment is het echt, we zijn er voor groepen die bij ons meerdaags willen verblijven.
2: Ja, en wat voor groepen zijn dat specifiek? Zijn dat orkesten? En die hebt er net al wat van verteld, maar die komen vanuit de hele wereld?
3: Ja, Japan, Australië. Aankomende zomer hebben we jongensgroepen uit Engeland. Boys Choir die bijvoorbeeld komen. En heel vaak ook projecten. Nu bijvoorbeeld ook European Youth Music. Ze zoeken nog jongeren. Dus als je talentvol bent, meld je aan. Omdat het heel vaak ook projecten zijn die geïnitieerd worden om Europese jongeren bij elkaar te brengen. En om dan juist in een week samen een orkest te vormen.
2: Ja. Ede komt ook nog wel eens op visite bij jullie. Zoals de cultuurprijsuitreiking. Er zit toch een band, hè?
3: Absoluut. Ja, enorm. En sowieso, ik merk dat ik het daarom ook belangrijk vind. We doen bijvoorbeeld met Gluren bij de Buren, Open Monumentendag. En we hebben dadelijk heel mooi We hebben een samenwerking met Skill School. Dat is natuurlijk ook al een toekomstige partij in Friese. Maar daar hebben we ons café mee gerestyled.
2: Wil je even vertellen, wat is Skill School?
3: Oh, Skill School is een partij in Ede. Zij zijn ook gehuisvest in de Friese kazerne. En zij geven eigenlijk jongeren een extra zetje in die werkplek. Om vanuit creatieve invalshoek eigenlijk toch weer met een studie te kunnen beginnen. Of toch met een opleiding. En daar hebben we een hele mooie samenwerking mee gehad. Echt een Edese partij. Dus inderdaad, 23 jongeren hebben bij ons 3 weken lopen schilderen, lopen schuren. En wat dan nu heel erg leuk is, dit staat op prachtige restyled, maar ook met platform militaire historie. Dus er hangen nu echt attributen van alle jaren van de militairen. En nu hebben we iedere maand op zondagmiddag dat daar jong talent zal staan. Waar dus ook iedereen gratis vooral mag komen genieten en luisteren. En dat doen we dan bijvoorbeeld weer samen met Astrand, met Cultura, met Limelight Sessions. Dus dan zie je dat heel mooi alles bij elkaar komt met allemaal lokale partijen.
2: Dat heeft dus echt een verbindende factor bij jullie. Ja, dat is heel belangrijk, hè? In deze maatschappij met alle lossigheid van de mensen. Ja. Hoe kunnen mensen zien wat er te doen is? Hebben jullie een website? Hoe gaat dat?
3: Ja, we hebben een website en daar staat een agenda op met activiteiten. En als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je aan voor onze nieuwsbrief, zou ik zeggen. Dan krijg je iedere 3 weken die in je mailbox. En dan vertellen we je wat er nog meer in de planning staat.
2: Goed, dankjewel Anne dat je bij ons aan tafel wat wilde vertellen over dat prachtige gebouw. Want het is het, hè? Ja. Het is een historisch gebouw. En we houden contact.
3: Leuk.
2: Goed, dankjewel.

0: NBOC Beeldende Kunst.
1: Ja, we zijn toe aan de beeldende kunst, ook altijd heel belangrijk in het leven. Bij mij aan tafel zit Jacqueline Vredebrecht. Zij is communicatie zij is van de communicatie, de kijkdoos Bennekom. En Kees van de Beukering, hij is kunstenaar. En we gaan het hebben over weer een mooie open atelierroute van de kijkdoos in Bennekom. Elk jaar, hè?
2: Elke 2 jaar ben je, ja.
1: Sorry. Ja, bij mij gaat de tijd zo snel.
3: Ja.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: De open atelierroute, welke datum is die precies? Want dat heb ik vergeten op te schrijven.
3: Het is 30 en 31 mei, zaterdag en zondag.
1: Dat is volgend weekend.
3: Volgend weekend, ja. En op vrijdagavond is er een opening om 8 uur.
1: Ja, en die opening is in het gebouw van de kijkdoos zelf.
3: Is in de Villa Erika.
1: Villa Erika, ja. Ja.
2: In Bennekom.
1: Ja. Hoe is die organisatie? Hoe gaan jullie dat elk jaar of om de 2 jaar doen?
2: Ja. Ja, dat start altijd eigenlijk bijna misschien wel 1 jaar van tevoren op. Dan worden eerst de grote lijnen uitgezet. Maar eigenlijk helemaal snel worden natuurlijk al gesprekken gevoerd met kunstenaars. Wie geïnteresseerd is. Wanneer we het gaan doen.
1: Ja.
2: En vervolgens...
1: Is er elke keer eenzelfde aantal kunstenaars die meedoet? Streven jullie daarnaar? Of?
2: Het wisselt eigenlijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de beschikbaarheid van mensen. Sommige mensen die exposeren precies in die periode. Andere mensen die vinden het juist heel erg leuk om als nieuweling mee te gaan doen. Dus het is iedere keer weer een verrassing.
1: Ja. En waar letten jullie dan op? Wat is het criterium?
3: Het moet uit Bennekom afkomstige kunstenaars zijn die een eigen atelier hebben. Waar.
1: Komt een klein jongetje binnen. Ik denk dat het een kleinkind is van
3: een. Een kleinzoon van mij, die heet Lennon. En die gaat nu heel stil op de stoel zitten en verder niks zeggen.
1: Lennon, je mag luisteren naar opa.
4: Ja.
3: Dat zijn criteria. En voor de rest, ja, wij kennen elkaar natuurlijk uit het circuit van de kunst, van de kijkdoos. En komen elkaar regelmatig tegen. En. We kijken wel of we een beetje een spreiding van de diverse soorten kunst, zullen we zeggen, kunnen vinden. Dus je hebt aan de ene kant keramiek of aardewerk, klei, draaien aan een draaitafel. Je hebt tekenen, fotografie, beeldhouwen.
2: Mixed media.
1: Ja, alle disciplines wel.
3: Ja.

0: mee. En in het verleden maakte ik dan een soort van ontwerpje in klei en of in gips eventueel. En dat was dan het uitgangspunt. En dan kwam er wel uiteindelijk een beeld uit, wat weer afweek van het oorspronkelijke modelletje. Maar dan had je een idee.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig ga ik gewoon direct aan de slag in de steen.
1: Wat voor steen is het dan?
0: In dit geval is het marmer waar ik mee bezig ben. Maar het kan ook Belgisch hardsteen, Franse Fourillon. Je hebt heel veel soorten. Franse kalksteen.
1: Dus van alles. Van alles. Ja, want het Belgische hardsteen is behoorlijk hard, hè?
0: Dat is heel hard en ook heel mooi donker.
1: Ja.
0: Als je het polijst. Je moet nog een heel proces doorgaan. Je hakt eerst. En dan ga je met de vel aan de gang. En dan ga je uiteindelijk met schuurpapier.
1: Ja, en is het ook niet zo dat de steen jou vertelt welke kant je op moet en welke.
0: Ja, dat is
1: werkt?
0: Altijd een wisselwerking. En dat is het mooie van als je direct werkt, dan laat je dat als het ware bovenkomen. En dan loop je er eens een keer omheen. Maar het kan ook betekenen dat je wel eens even 1 of 2 uurtjes toch vastzit. Van ja, wat moet ik nu? Welke kant moet het nu uit dat je nog aan het zoeken bent?
1: Ja, en neem je wat afstand waarschijnlijk. En
0: ja, dan ga je de volgende keer verder. Ja. Want er zit een hele grote tuin bij.
1: Ja.
0: Een soort van beeldentuin. Dat is volgende week ook heel mooi om te bezoeken.
1: Ja.
0: Er staan heel wat rozenstruiken die dan volop in bloei staan. Dus ik kan het aanraden om eens
1: nodigt,
0: te komen
1: nodigt
0: kijken.
1: Nodigt uit, ja.
0: Ja.
1: Jacqueline, die organisatie, je begint dan al waarschijnlijk met een jaar van tevoren, zeg je. Hoe verzamel je die mensen bij elkaar? Hoe doe je dat? Ga je ze aanschrijven? Of?
2: Ja, het begint natuurlijk met aanschrijven. Hè. Dat was gebruikelijk natuurlijk over de mail. Maar we organiseren altijd heel snel een bijeenkomst. En daar borrelt het natuurlijk dan ook van energie. Dat is heel erg leuk dat kunstenaars daar komen. Dat we dan horen wat, of ze wel of niet zouden willen meedoen. Meestal willen ze meedoen, want dan komen ze natuurlijk. Vervolgens kijken we dan vooruit hoe dat eruit gaat zien. We hebben in april ook een bijeenkomst gehad. Nou, dan zijn natuurlijk ook de materialen klaar. Dan spreken we af hoe het eruit gaat zien.
1: En de adressen, die weet je dan ook. En hoe bepaal je die route dan?
2: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want we maken een folder. En in de folder staat een mooie plattegrond. En op die plattegrond plot je gewoon heel duidelijk welke ateliers het zijn. En het leuke daarvan is dat als mensen graag willen gaan meedoen, dan kun je een aantal dingen doen. Je kan beginnen bij de gezamenlijke expositie en denken van, oh, welke van deze kunstenaars lijkt me nou eens leuk om naar het atelier te gaan. Maar je kunt ook gewoon willekeurig kiezen van, nou, die kunstenaar ken ik helemaal nog niet. Daar ga ik nu eens langs. Dus iedereen die kan lekker op de fiets stappen of in de auto stappen, want dat kan natuurlijk ook nog wel.
1: Het is allemaal wel te belopen ook? Of is het
2: is deze keer behoorlijk aan de zuidkant van Bennekom. Dus zeker van een aantal ateliers naar elkaar is het te belopen. En dan bijvoorbeeld atelier van Zeiss, dat zit eigenlijk iets verder weg, want dat zit aan de Viermorgenweg.
1: Ja.
2: Maar ja, je hoeft ook niet alles te doen.
1: Nee.
2: En is ook leuk.
1: Ja, je kunt kiezen. Hè?
0: En op de fiets is ook een uitkomst, toch?
2: Zeker.
1: Ja. Ja. Je kunt altijd kiezen, hè?
2: Ja.
1: En ook komen mensen uit nieuwsgierigheid of belangstelling? Hoe heb je daar een beeld van?
2: Ja, het is heel verschillend. Er zijn mensen veelal uit de omgeving natuurlijk. Die ook een aantal kunstenaars wel kennen. Maar een aantal nieuwen eigenlijk ook weer niet. Het zijn natuurlijk ook relaties van al die kunstenaars. En dat is natuurlijk leuk. Want de relaties bijvoorbeeld van Kees. Die komen ook kijken naar die andere kunstenaars. Dus we merken wel dat er ook best wel heel veel mensen vanuit een hele andere omgeving komen.
1: Ja, de kunstenaars.
2: Tenminste, zo was het 2 jaar geleden.
1: Nemen hun eigen publiek ook mee.
2: Ja.
1: Ja, mooi is dat. Kunnen mensen ook beelden en zo kopen?
2: Het is zeker mogelijk. Van de beelden precies weet ik niet. Maar het is wel zo dat er in een gezamenlijke expositie in Villa Erica. Daar staan en hangen van iedereen eigenlijk werken. En daar kun je ook kijken welke je kunt kopen. Maar je kunt ook in gesprek juist met de kunstenaar in zijn of haar atelier. Want daar hangt natuurlijk niet één werk. Daar hangen heel veel werken van ze. En daar is het zeker ook mogelijk om dingen te kopen.
1: En ook de kunstenaar te spreken is ook altijd leuk.
2: Nou, dat lijkt mij nou eigenlijk ontzettend leuk. Want je ziet vaak alleen maar de werken en exposities. Maar in zo'n atelier is die iemand natuurlijk in zijn eigen goede doen. Het is ontzettend leuk om eens te vragen van hoe ontstaat dit nou eigenlijk? Of hoe maak je nou eigenlijk zo'n werk?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk hartstikke leuk.

0: Dat kan eigenlijk bijna nooit.
1: Ja. Ik ga het even hebben over de kijkdoos. Als, is de vereniging? Wat is de...
0: Ja, het is een culturele vereniging.
1: Ja, ja. Ja, het bestaat al heel wat jaren.
0: Ja, meer dan 50 jaar.
1: Het begon echt als een doos in een straat in Bennekom. Hè? Een gebouw.
0: Een garage. Een lange garage. En daarom werd het de kijkdoos. Ook de kijkdoos genoemd, inderdaad. Ja.
1: Ja, ik vind het wel een leuke naam eigenlijk, hoor.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zijn jullie in dat gebouw Erica gekomen? Hoe ging dat? Want het is eigenlijk het hoort bij een bejaardencentrum, een zorgcentrum.
0: Een nou, het is eigenlijk een vereniging. Het heeft een vereniging van eigenaren, Villa van Erica. Het is een prachtig gebouw waar vroeger ooit wel eens een ziekenhuisje ook nog ingezeten heeft. En daar omheen liggen allerlei kleine huisjes die mensen kunnen kopen. Maar het is in zijn geheel is het van de vereniging van eigenaren. En wij zijn daar gekomen al lang geleden omdat wij geen eigen huisvesting hebben. Dus wij hebben geen eigen gebouw zoals bijvoorbeeld het Kijk- en Luistermuseum heeft. En wij huren dus altijd een geschikte plek, echt ook die voor exposities heel geschikt is. En dat vraagt dan iets over licht en ramen en kleuren. En we hebben een hele goede band met Villa Erica.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus voorlopig zitten jullie er nog wel?
0: Nou, dat hopen we. Dat hopen we wel.
1: En niet alleen zitten, maar jullie ook met mooie exposities.
0: Ja. Ja.
1: Goed, volgend weekend dus. Dat wordt feest.
0: We hopen het van wel.
1: Mooi weer ook, waarschijnlijk.
0: Nou, dat hopen we zeker. We hopen dat het niet op is na dit weekend.
1: Nee.
0: En wat we gedaan hebben is, voor mensen die geïnteresseerd zijn, is, we hebben een routefolder gemaakt. En die kun je bijvoorbeeld ophalen bij Novita in Bennekom. Of hier bij Cultura. Of in Wageningen bij het VVV. Maar je kunt hem ook downloaden van onze website. Dan heb je hem meteen op je telefoon staan. Dat is ook makkelijk voor onderweg. Dan ga je gewoon naar de website van de Kijkdoos Bennekom. En dat heet dekijkdoosbennekom.nl.
1: Mooi. Goed, dus aan iedereen de oproep. Ga heerlijk even langs al die leuke ateliers. Je kunt zelf bepalen waar je naartoe gaat. En je ziet nog eens wat kunst. En dat is heel belangrijk in het leven.
0: Ja.
1: Kees, ik dank jullie voor dat je hier was. Jacqueline ook. En graag tot ziens.
0: Dank
1: en we horen van jullie. We blijven contact houden.
0: Dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: lokale geschiedenis.
1: Bij ons aan tafel zit geen broer, hè? Geen kan ik eigenlijk historicus noemen?
2: Niet echt, nee.
1: Niet echt, maar wel wat?
2: Ja, ik ben natuurlijk door mijn rol als buurtrichter enorm in die Edese historie gedoken.
1: Ja.
2: En daar veel kennis op gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik een echte historicus ben.
1: Nou, maar je kunt het dan wel goed vertellen, want je gaat het hebben. Waar ga je het eigenlijk over hebben nu?
2: Ja, de onderwijsontwikkelingen in Ede na 1900. En eigenlijk de eerdere uitzendingen, vorige maand en de maand daarvoor heb ik het gehad over de ontwikkeling van kostscholen en het eerste onderwijs in Ede. Maar ja, toen kreeg ik ook het verzoek van, ja, maar hoe ging het dan na 1900? En toen heb ik me daar ook maar weer even in verdiept. Maar dat heeft natuurlijk altijd ook weer die aanloop naar die eerdere jaren van na 1900.
1: Ja, ja. Hoe ging het vanaf 1900 in Ede met de kindertjes die naar school moesten?
2: Dat is in Ede altijd een lastig probleem geweest, scholen. Er kwam natuurlijk in 1800 een onderwijswet, maar dat was geen verplichting om naar school te gaan. En de gemeente Ede, in de gemeente Ede was dat één grote teruggang. Die wilden dat helemaal niet. School was allemaal niet zo aan de orde.
1: Wat was daar de oorzaak van dat ze zo argwanend waren?
2: Ik denk dat ze net bestonden. Het was net na de Franse tijd. Ze hadden het gezag van Ede pas overgenomen van de buurt Ede Veldhuizen. Ze hadden misschien wel andere dingen, maar onderwijs, dat was iets wat niet bij hun opkwam. Dus vanuit de kerkelijk achtergrond werd er wel degelijk gereageerd. En daar hebben ze dan wel iets mee gedaan. Maar de eerste school, dat heb ik vorige uitzending gezegd, was wel op christelijke grondslag.
1: Ja, ja. Dat veranderde wel, toch?
2: Dat veranderde pas met de komst van de leerplichtwet in 1900. Toen werd het echt noodzakelijk dat kinderen naar school moesten. En men moest iedereen de kans geven.
1: Ja.
2: Ook op openbaar onderwijs.
1: En had dat veel voeten in de aarde toen?
2: Men vond in Ede blijkbaar toen nog niet zo dat de scholen onderdeel moesten uitmaken van een geloofsachtergrond. Openbaar was ook wel goed, tussen aanhalingstekens. Ja? Dus dat kreeg een enorme ontwikkeling. Pas in 1905 werd een eerste christelijke school, de Paasbergschool, geopend. En de eerste openbare school aan het Maandereind was ergens in 1800 al geopend. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Dus de Paasbergschool was eigenlijk de eerste christelijke school. Niet helemaal waar. Vorige keer gehad over de school met de Bijbel, oftewel de Cavalierschool, ja, die uit 1890 stamde. Maar dat was het dan wel. Daar begon het eigenlijk mee.
1: En wat voor kinderen waren dat die daar die scholen gingen? Boerenkinderen?
2: Dat moest toen wel natuurlijk. Hè. Met die onderwijswet waren kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht om naar school te gaan. Dus er vond een ontwikkeling plaats die belangrijk was. En het duurde natuurlijk nog een hele tijd. Pas in 1950 moest je 8 jaar naar school. De eerste 6 jaar, daarna 8 jaar. En pas in 1972 11 jaar.
1: Ja.
2: Dus ook daarin zie je weer hoe lange geschiedenis eigenlijk over die opbouw van het onderwijs aan de orde is geweest. Dus naast de Paasbergschool en de Cavalierschool was er de Keugeniusschool in 1909. Ja, ik had daar ook zelf nog nooit van gehoord. Dat was de eerste gereformeerde school in Ede.
1: Oké, okay. Burgeniusschool. Waar stond die?
2: Geen idee.
1: Oh.
2: Zo'n historicus ben ik druk benieuwd dat ik dat heb uitgezocht.
1: Dat gaan we gewoon opzoeken toch ergens.
2: Dat moeten we kunnen terugvinden.
1: Ja, dat moeten we terugvinden.
2: En daarnaast stonden er wat andere opleidingen. Normaal lessen werd in 1905 gestart. En het was een christelijke schoolvereniging Normaal lessen. Was opleiding voor jonge mensen tot onderwijzer.
1: Ah, want die waren nodig natuurlijk.
2: Die waren zeker nodig. Ja. En 1931, moet je nagaan hoe snel dat dan nu alweer geschiedenis is, opende de vakschool voor meisjes en voornamelijk voor boerendochters voor koken, naaien en tuinieren.
1: Oftewel de huisartsschool.
2: Oftewel de huisartsschool.
1: Aan de Marijkenweg.
2: Prinses Marijkenschool. Aan de Brouwerstraat.
1: Aan de Brouwerstraat. Ja,
2: die kwam wat later de muziekschool geloof ik is geweest. En daar staat nu, Action zit daar ongeveer.
1: En appartementen.
2: En appartementen.
1: Ja. Die kinderen die naar school gingen, tot hoe oud mochten ze, moesten ze?
2: Ze moesten tot in eerste instantie natuurlijk tot 12 jaar.
1: Hmm.
2: Later werd dat dus uitgebreid. En pas in nog een veel later stadium, of eigenlijk al veel eerder, maar het gebeurde niet echt, start het kleuteronderwijs. Ja. Voor 3 tot 6 jaar. De Vreubelschool.
1: De Vreubelschool, ja, mooi ouderwets woord. Onder welk auspiciën ging dat allemaal? Ging het allemaal van de gemeente uit of kerk? Hoe ging
2: De openbare scholen uiteraard moesten de gemeente wettelijk uitvoeren vanuit het Rijk. Maar ja, de christelijke schoolverenigingen hadden ook hun rol en vonden steeds meer dat er verzuiling moest optreden. En er veel meer andersoortige scholen kwamen, in ieder geval met een andere achtergrond.
1: Ja, ja. Wat voor vakken werden er over het algemeen gegeven?
2: Eigenlijk de standaardvakken: lezen, schrijven, tekenen, rekenen.
1: Ja.
2: En aardrijkskunde.
1: Ja, gewoon
2: basis datgene wat belangrijk was voor kinderen om mee te kunnen in die maatschappij.
1: Ja. De kinderen gingen op een gegeven moment van school en gingen ze aan het werk. Of ze deden nog een vervolgopleiding.
2: Dat was een ander verhaal natuurlijk. Hè. Dat moest ook gaan gebeuren. Nou, ja. Er was natuurlijk één school voor voortgezet onderwijs aan de markt. Dat was eigenlijk de eerste MULO.
1: Ja, waar vroeger de muziekstand
2: precies, daar was. Ja. Ja. Maar die was weer vanuit de christelijke vereniging Bethanië opgericht. Maar dat was een beetje het begin van het voortgezet onderwijs.
1: Dat was hervormd, hè, Bethanië.
2: Ja,
1: ja.
2: Nou ja, goed, wat hebben we daar nog over? Een leuke anekdote daarvan is natuurlijk dat bij de Cavalierschool hadden we 2 startmomenten in het jaar. April en september, dat ook weer met die leeftijdsgebonden. En dat waren dus de starters in april, dat waren de beren.
1: Oh.
2: En start je in september, dan werd je een aap.
1: Okay.
2: En onderling was daar nogal wat schoolstrijd op het schoolplein.
1: Waren ze niet beledigd met die bijnamen?
2: Op schoolplein ontstonden nog wel eens wat ruzies tussen de apen en de beren. Maar dat is gewoon een leuk momentje in die geschiedenis.
1: Ja, dus je kunt de humor in het onderwijs nog wel zien.
2: Soms wel, ja. Ja. Nee, maar goed, pas in 1900 komt er dus een christelijke school voor uitgebreid onderwijs, de MULO-niveau, aan de Brouwershoef.
1: Ja.
2: Verhuisde naar de markt en... deze school werd pas in 1912, dan hebben we hem alweer overgenomen door de gemeente Ede, als een openbare school.
1: Ja.
2: Dan gaan we dan verder. Wat is er nog meer? Ja, die schoolstrijd en verzuiling was in de tweede helft van de 20e eeuw enorm belangrijk. Het werd steeds meer en groter en ook steeds meer gekenmerkt door inderdaad de achtergronden uit de christelijke gemeenschap. 1965, de MTS, werd opgericht. Maar eigenlijk pas in 1951, moet ik even terug natuurlijk, de Christelijke Technische School.
1: Aan de Amsterdamseweg.
2: Aan de Amsterdamseweg.
1: Ja.
2: Met het knuppeltje voor de deur.
1: Het knuppeltje?
2: Als je nu gaat kijken, kunt het knuppeltje weer zien.
1: Oké.
2: Okay. Het knuppeltje
1: Leg
2: is teruggeplaatst.
1: Leg
2: het knuppeltje bij de opening van de school is een beeldje aangeboden. En dat is een jongen met de bul onder zijn arm. Die met zijn hand voor zijn ogen in de verte kijkt. En eigenlijk zijn toekomst ziet. En dat beeld wat daar stond, dat werd al snel het knuppeltje genoemd. Omdat dat misschien wel op een knuppel lijkt wat hij in zijn hand heeft. Nou, dat heeft een jaar gestaan totdat de school is verdwenen. Toen is dat beeldje in opslag gegaan. Volgens de informatie die ik toen kon vinden via Maaienberg Removers bij een kunstdepot ergens in Nederland. Ik heb het teruggevonden vanuit mijn functie als in de binnen de buurt op de gemeentewerf.
1: Oh, je hebt het gered.
2: Het is gered. Het is 2 jaar terug weer teruggeplaatst. Nu op het trein in overleg met Vilente. Staat weer op zijn oude, exact oude plek. Dus als je nu het trein van Vilente op de Amsterdamseweg opkomt, dan staat daar het knuppeltje weer.
1: Ja, weet je de kunstenaar ook die het gemaakt heeft?
2: Die weet ik wel, maar die heb ik nu niet even in mijn hoofd paraat.
1: Die komt nog.
2: Ja, zeker. Ik heb er thuis alle stukken ervan liggen. Dus wat dat betreft gaat dat zeker.
1: Ook dus, weer een leuk verhaal.
2: Ja, dat zijn...
1: ook... En iedereen gaat nu naar het knuppeltje kijken.
2: Nou, dat is me verbaasd. We hebben heel veel mensen die op die school hebben gezeten. Want ik moest dat gaan zoeken. Wie kent het knuppeltje? Ik kende zelf... Ik kom niet uit Ede. Maar ik kende dat knuppeltje helemaal niet.
1: Nee.
2: Wat weet je ervan? Ik heb allerlei mensen gesproken die op die school hebben gezeten. Knuppeltje. Nooit gezien. Nooit gehoord. Dus in een leeftijdscategorie dat je erop, zou je een zorg wezen dat er een beeldje staat. En zie je het geen eens. Maar het is weer op zijn plaats terechtgekomen.
1: Leuk.
2: Ja?
1: Heb je nog wat?
2: Ik heb nog heel veel meer. Verhaal? Maar ik denk dat wij op een gegeven moment weer al tot 10 minuten zitten. Ja. En ik niet verder mag van jou.
1: Je mag best verder, maar een volgende keer.
2: Zullen we dat afspreken?
1: Goed, geen broeren. Dank je dat je even bij ons wilde vertellen. Weer een heel gaaf verhaal. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Dank je.

0: Studio C evenement.
1: Ja, Studio C evenement en hoort ook muziek bij. Het is eigenlijk vrij algemeen. Anne ten Barge zit bij mij. Zij is algemeen en artistiek directeur van het Acousticum. Welkom Anne.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je hier zit.
2: Ja, leuk om hier te zijn ook.
1: Het Acousticum, in 2015 werd het geopend en ik was daarbij. Met de koning was daar toen.
2: Ja, dat was heel bijzonder. Dat moet het geweest zijn. Helaas heb ik de opening toen de tijd niet meegemaakt. Maar we hebben nog een hele grote afbeelding bij ons binnen hangen.
1: Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja. En iedereen zat maar naar hem te staren. Raar is dat. Dat lijkt me zo erg.
2: Ja. Ik weet het, hij een paar jaar terug toch, is hij samen met Maxima, is dat 2 jaar geleden, ook in Ede geweest. En dan krijg je inderdaad ook altijd mee, nou ja, de hele bescherming, de beveiliging eromheen.
1: Ja. Toestand. Maar Acousticum, het bestaat nog steeds, hè?
2: Zeker.
1: Het heeft een dipje gehad in de geschiedenis. Mm-hmm. Gaan we het niet meer over hebben, want het gaat nu heel goed met Acousticum.
2: Gelukkig.
1: Kun je vertellen wat het voor centrum is?
2: Ja, het is eigenlijk van oudsher een kazerne waar duizenden militairen trainden. En sinds 1906 en inderdaad sinds 2015 dat wij er zitten, zijn het duizenden podiumkunstenaars. Dus moet je denken aan orkesten, koren, theater, dansgezelschappen. Van amateur tot echt absolute wereldklasse. En lokaal en internationaal. En die verblijven bij ons meerdaags.
1: Ja, was daar behoefte aan?
2: We zijn de enige in Nederland. En natuurlijk hebben we daarom ons ook even moeten bewijzen. Want het is een hele specifieke markt. Maar inmiddels kan je echt zien, onze bezettingsgraad is hoog. We hebben heel veel partijen die ieder jaar terugkeren. En vooral die internationale partijen. We hebben straks bijvoorbeeld ook, nou vorig jaar was een mooi voorbeeld, hebben Australian Youth Orchestra. Die dan uit Australië 2 weken bij ons komen. Koninklijk Concertgebouw Orkest, Jong, hun project. Waren er vorig jaar, komen volgend jaar ook weer. Dus we hebben echt van die hele mooie grote namen. Maar inderdaad ook NK Mannenkoor heeft een paar maanden terug bij ons een optreden. Dus alles daartussenin.
1: Ja, want het heeft natuurlijk ook betekenis voor Ede. Niet alleen internationaal, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Dat Ede dat ook kent, hè?
2: Ik weet dat ik toen ik begon, ik wel begreep dat helemaal aan het begin de focus nog niet zo op Ede lag. Omdat natuurlijk, waar het op gebouwd is, meerdaags verblijven. De meeste Edenaren gaan weer lekker naar huis. Maar ik heb vanaf het moment dat ik gestart ben gezegd, dit is zo'n mooie, unieke plek. Die betekenis voor Ede moeten we letterlijk en figuurlijk veel meer kenbaar maken. Die deuren moeten open. En dat doen we nu jaarlijks met heel veel evenementen, dat we letterlijk de deuren opengooien. En wat ik heel mooi vind, is we hebben heel veel

0: hoe kunnen mensen daar verblijven bij jullie? Is het een hotelfunctie? Hoe moet ik dat zien?
1: Het is meer een groepsaccommodatie. Dus eigenlijk zijn het ook groepen die bij ons verblijven. En dat is ook hoe het erop ingericht is. Wellicht in de toekomst, vooral als het museum ook gehuisvest is en echt die hele kazerne één grote culturele hotspot. Nou, dan misschien gaan we meer die kant uit. Maar nee, op dit moment is het echt, we zijn er voor groepen die bij ons meerdaags willen verblijven.
0: Ja, en wat voor groepen zijn dat specifiek? Zijn dat orkesten? En die hebt er net al wat van verteld, maar die komen vanuit de hele wereld?
1: Ja, Japan, Australië. Aankomende zomer hebben we jongensgroepen uit Engeland. Boys Choir die bijvoorbeeld komen. En heel vaak ook projecten. Nu bijvoorbeeld ook European Youth Music. Ze zoeken nog jongeren. Dus als je talentvol bent, meld je aan. Omdat het heel vaak ook projecten zijn die geïnitieerd worden om Europese jongeren bij elkaar te brengen. En om dan juist in een week samen een orkest te vormen.
0: Ja. Ede komt ook nog wel eens op visite bij jullie. Zoals de cultuurprijsuitreiking. Er zit toch een band, hè?
1: Absoluut. Ja, enorm. En sowieso. Ja, ik merk dat ik het daarom ook belangrijk vind. We doen bijvoorbeeld met Gluren bij de Buren, Open Monumentendag. En we hebben dadelijk heel mooi, we hebben een samenwerking met Skillschool. Dat is natuurlijk ook al een toekomstige partij in Friso, maar daar hebben we ons café mee gerestyled.
0: Wil je even vertellen, wat is Skillschool?
1: Oh, Skillschool is een partij in Ede. Zij zijn ook gehuisvest in de Friso-kazerne. En zij geven eigenlijk jongeren een extra zetje, een leerwerkplek, om vanuit creatieve invalshoek eigenlijk toch weer met een studie te kunnen beginnen of toch met een opleiding. En daar hebben we een hele mooie samenwerking mee gehad. Echt een Edese partij. Dus inderdaad, 23 jongeren hebben bij ons 3 weken lopen schilderen, lopen schuren. En wat dan nu heel erg leuk is, dit staat op prachtige restyled, maar ook met platform militaire historie. Dus er hangen nu echt attributen van alle jaren van de militairen. En nu hebben we iedere maand op zondagmiddag dat daar jong talent zal staan. Waar dus ook iedereen gratis vooral mag komen genieten en luisteren. En dat doen we dan bijvoorbeeld weer samen met Astrand, met Cultura, met Limelight Sessions. Dus dan zie je dat heel mooi alles bij elkaar komt met allemaal lokale partijen.
0: Dat heeft dus echt een verbindende factor bij jullie. Ja, het is heel belangrijk, hè? In deze maatschappij met alle lossigheid van de mensen. Ja. Hoe kunnen mensen zien wat er te doen is? Hebben jullie een website? Hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben een website en daar staat een agenda op met activiteiten. En als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je aan voor onze nieuwsbrief, zou ik zeggen. Dan krijg je iedere 3 weken die in je mailbox. En dan vertellen we je wat er nog meer in de planning staat.
0: Goed, dankjewel Anne dat je bij ons aan tafel wat wilde vertellen over dat prachtige gebouw. Want het is het, hè?
1: Ja.
0: Het is een historisch gebouw. En we houden contact.
1: Leuk.
0: Goed, dankjewel.

0: van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen en dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Geheel gewijd aan koralen over Heilige Geist in verband met Pinksteren. We beginnen met Ulrich Böhme. Hij groeide op in Rotenkirchje, Voogdland, geboren in 1956. En vanaf zijn 13e werd hij organist bij de kerkdiensten aldaar. Van 1972 tot 1979 studeerde hij aan de kerkmuziekschool in Dresden bij Hans Otto en aan de Felix Mendelssohn Bartholdy Academie voor Muziek in Leipzig bij Wolfgang Schetelich. Na zijn studie werkte hij tot 1986 als kantororganist in de Kreuzkirche in Karl-Marx-Stad, nu Chemnitz. En in 1985 werd Böhme uit vele kandidaten gekozen tot organist van de Thomaskirche in Leipzig. Een functie die hij in 1986 aanvaarde. Hij bespeelde daar het romantische Saulo-orgel en ontwierp het concept voor een nieuw barok Bach-orgel dat in 2000 werd gebouwd door de orgelbouwer Weul. Hij speelde daar tot 2021 en toen ging hij met pensioen. We gaan luisteren naar Ulrich Böhme op het orgel van de Thomaskirche in een bewerking van Bach. Een fantasie super, kom Heilige Geist, Herrgott, Bachwerken 651.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren wordt gespeeld door organist Arjan Versluis. Geboren in Hardingsveld 13 maart 1978. En hij speelde op jonge leeftijd al zijn psalmen uit het hoofd. Hij kreeg zijn eerste orgelles op 8-jarige leeftijd bij Frans van Tilburg en daarna bij Wim Dolaert. Hij rondde bij hem zijn studie af aan de muziekschool in Alblasserwaard en Vijfheerenland. In 1996 meldde hij zich aan bij het Rotterdams Conservatorium, waar hij les kreeg van Bas de Vrome en kerkmuziek bij Aart Bergwerf. Hij voltooide deze studie in 2004. Hij werd in 1996 tot organist van de grote kerk in Maranatenkerk in Sliedrecht. En in 2019 werd hij stadsorganist van de grote kerk in Gorinchem. We gaan luisteren naar een werk van Dietrich Buxtehude. Ook weer Kom Heilige Geist, Herre God, Buxtehude werk 199. En hij speelt het op het Zwart van Hagebeer orgel in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren wordt gespeeld door twee organisten. De Dick Troost, die kantororganist is geweest in de Lutse Kerk, en zijn opvolger Erik van der Heijden. En u hoort hen beide op het... Erik die speelt het orgel van de Thomaskerk in Zeist. Dat orgel is gebouwd door Van Vulpen. En Dick Troost die speelt op het orgel Positief. Wederom gaan we luisteren naar Kommt Gott, Schöpfer, Heiliger Geist van Franz Siep.

De volgende organist die we gaan beluisteren is Gerben Dunning. Hij is kerkmuzikus van de Goudse Sint-Janskerk in Gouda. Hij is tevens door de gemeente aangesteld als stadsorganist. Hij is verbonden aan de Utrechtse Dormkerk en daar is die kantoor voor de vesperdiensten die daar gehouden worden. Zijn brede repertoire omvat alle stijlperioden. Dit resulteert in doordachte en verrassende programmering tijdens concerten. Gerben is een ongelooflijk goede organist. Zijn opleiding ontving hij aan het conservatorium in Utrecht. Daar haalde hij een bachelor- en mastergraad met als hoofdvak imitatie. En hij slaagde summa cum laude. We gaan luisteren naar Gerben op het Moro-orgel van de Sint-Janskerk, waar hij dus organist is. En wel een werk van Johann Sebastian Bach, het Kyrie Gottheilige Geist, Bachwerken 671.

Het laatste werk en ook de laatste organist die we gaan beluisteren is Christian Ingelsen. Hij is geboren in 1948 en hij studeerde orgel bij Piet van Egmond en aan het Koninklijk Conservatorium voor Muziek in Den Haag bij Adriaan Engels en Wim van Beek. Hij bekroonde zijn studie met het behalen van de Prix d'Excellence. Christian Ingelsen was ruim 30 jaar hoofdorganist en zijn opvolger Buddy, die we net hebben gehoord, van de Sint-Janskerk in Gouda. Vanavond horen we hem ook op het orgel van de Sint-Janskerk, het Moreau-orgel, in een kort Kyrie, wederom van Johann Sebastian Bach, Kyrie Gottheiligkreuz, Bachwerken 674.

Dat was dan het programma Orgelmuziek van deze tweede Pinksterdag. De techniek was in handen van Harro Timmerman en de samenstelling was in handen van Anton Canes. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer beluisteren in de herhaling. Uw presentator vanavond, Kees Quint. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Zingend Geloven. Een programma met gewijde muziek en meditatie.
1: Goedenavond op deze tweede Pinksterdag. Fijn dat u luistert naar Zingend Geloven. De avond wordt technisch verzorgd door Harm Timmerman en de presentatie zal door mij, Marieke de Haan, gepresenteerd worden. Omdat het tweede Pinksterdag is, zal het deze avond over de Heilige Geest gaan. We gaan luisteren naar Nederland Zingt, Heilige Geest van God en Traditional Urker Mannen Ensemble, Heer Wees Mijn Gids.

We gaan lezen uit de Bijbel, uit Handelingen 2, vers 1 tot 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen, apostelen en andere leerlingen en Joden. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde het hele huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van een vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Heilige Geest hun gaf uit te spreken. Dus als je erbij was geweest, dan dacht je dat de mensen dronken waren of verward, zoals de Bijbel ook heeft aangegeven. We gaan luisteren naar Nederland Zingt, Heer Wijs Mij de Weg en Elevation Worship, Your Name is God.

De zanger zingt in dit lied, I'm here to testify. To testify betekent getuigen van. We mogen getuigen zijn in deze wereld over het volbrachte werk van Jezus Christus, van zijn liefde en zijn genade. En in Handelingen 3 vers 32 staat, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft die geest op ons doen nederdalen. En dat is wat je ziet en hoort. We gaan luisteren naar Sela, geest van waarheid en genade. En het Groot Johannes de Heer koor, prijs de Heer met blijde galmen.

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, beloofde hij aan de apostelen en de medegelovigen dat de Heilige Geest over hen zou komen. Dan zouden ze kracht ontvangen en konden ze getuigen tot aan de uiteinden van de aarde. Om de Heilige Geest te ontvangen, betekent de opdracht in Handelingen overgave. Bekeer je, laat je dopen en dan zal de Heilige Geest je geschonken worden. We gaan luisteren naar Hillsong United, I Surrender en het Urkermannenkoor, het Heigend Hert, Psalm 42.

Psalm 42 spreekt over een hert wat verlangt naar water. Het is een basisbehoefte, dorst hebben. Wij mogen dorst hebben naar Christus, drinken uit zijn eeuwige bron. En zonder dorst en zonder verlangen komt je bron ook snel droog te staan. We gaan luisteren naar Elisa Krijgsman met opwekking God maakt vrij en Rijer Yeshua.

Door de Heilige Geest kunnen wij Jezus Christus aanbidden, danken en tot Hem zingen en met medegelovigen Hem dienen. We gaan luisteren naar een vrolijk lied. Ernie Hazen en de Signature Band, He is My Guide. Nederland zingt, looft, looft en verheugt de Heer.

We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Dank aan Harm Timmerman voor geluid en techniek. En u bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En we sluiten deze avond af met Lef, wees gezegend.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Grace Graber met haar punkversie van het lied You Say van Lauren Daigle. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers gaan luisteren die deze week zijn uitgekomen. Het nummer dat je zojuist hoorde is al iets meer dan iets langer geleden uitgekomen, maar dat is van een volledig coveralbum met allemaal punkversies van bekende worship en gospel nummers. En ja, die kun je natuurlijk niet allemaal in één week doen, dus die is verdeeld over 3 weken. En vandaag mogen we dus de laatste 3 nummers gaan luisteren waarvan je zojuist eentje hebt gehoord. We hebben nog een mooi aantal andere nieuwe nummers te gaan, iets minder dan normaal, maar we hebben nog 8 andere nummers te gaan. En laten we maar gelijk beginnen met het volgende nummer. Het is van Sour samen met Zambroa. We gaan luisteren naar een lied, Joy.
1: The clouds are lifting, the sun is shining.

Brooke Legardwood, Lauren Daigle en The New Respects met Watchmen. Met een tekst gebaseerd op een tekst die te vinden is in Psalm 130, namelijk de tekst: Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is weer een nummer van het punk cover album waar ik het zojuist al over had. Gaan luisteren naar een lied genaamd Why I Still Believe.

John Vaughn met zijn nieuwe nummer Over It. En je hoort het al, ik had per ongeluk de overgang nog even aanstaan. Het volgende lied we gaan luisteren is een lied van Alexander Pappas voor Amazing Music, genaamd All My Heart.

Grace Kraber met haar punkversie van het lied Gratitude. Dat was het laatste lied van dat album wat we gingen luisteren. En we zijn ondertussen ook aangekomen bij de laatste twee nieuwe nummers die we gaan luisteren deze week. Het gaat heel snel, het zijn er niet zoveel deze week. We gaan zo meteen als laatste nummer luisteren naar een nieuw lied van Switchfoot. Maar eerst nog een lied van We The Kingdom genaamd Lake Of Fire.

Switchfoot met Absolution, de tweede single van hun aankomende album Forever Now, dat op 26 juni uitkomt. Ik kijk in ieder geval mooi naar uit, alvast. Het was ook weer het laatste nieuwe nummer wat we gaan luisteren voor deze week. We mogen nu doorgaan met de rest van het programma, met nummers die je misschien al zou kunnen kennen van eerder. Te beginnen met een lied van Skillet. We gaan luisteren naar een lied, I Want to Live.

Marshall Marshall met It's All About You. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Damascus. We gaan luisteren naar hun lied Allee.

Capital Kings samen met Royal Taylor met het lied Living for the Other Side. We gaan weer door met een lied van The Planet Shakers. We gaan luisteren naar een lied Walls.

Kate Thompson met zijn lied Good God. Gaan we nog één nummer luisteren voordat we overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Kagan samen met LNA met Provider.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

The Psalm Project met Heel Mijn Ziel Verlangt Naar U, gebaseerd op Psalm 143. Dat is een lied wat we misschien aankomend weekend wel zouden kunnen horen op de Pinksterconferentie die er weer aankomt in Biddinghuizen. Misschien gaat u er ook wel naartoe, of misschien heeft u er wel nooit van gehoord. Het is een conferentie rondom Pinksteren, want het is natuurlijk aankomend weekend. Heel veel christenen komen daar samen om te zingen en God de eer te brengen en allerlei leuke en ook mooie dingen te doen. Een van de nummers die we daar waarschijnlijk sowieso gaan horen is het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren, namelijk van Martin Smith. Gaan we luisteren naar het lied Joy.

Sanct Israel met Confidence. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is een lied van Seventh Time Down. We gaan luisteren naar een lied Eyes on You.

Austin French met zijn nummer Rest for Your Soul. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een nummer van Unspoken. We mogen luisteren naar een lied Follow Through.

0: love yourself, love.
1: Queen DeLeest met het nummer Tough Love. Het volgende lied we naar mogen luisteren is van Jordan Feliz. We gaan luisteren naar zijn lied Best of Me.

Citizen Way met een nummer Evidence. We mogen doorgaan met een nummer van Luke en Anna Hellebrandt. We gaan luisteren naar een lied Up and Alive.

Fools Worship for Amazing Music met Prodigal Praise. Dan zijn we ondertussen alweer aangekomen bij de laatste twee nummers van deze uitzending.

0: gaan luisteren naar de Duitse broers, de O-Bros, met een lied Essential.
1: Ja, ja, ja.

Het waren dus de Obro's met Essential. We zijn wel weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. We hebben nog één nummer te gaan zometeen. Mocht u nou een nummer gehoord hebben dat u nog een keer zou willen horen, dan kunt u die vinden in de afspeellijst die u kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daarin de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar je dus alle nummers nog een keertje kunt vinden om nog een keer terug te luisteren. Je kunt daar ook verzoeknummers indienen mocht u die hebben, of andere feedback geven over het programma via een DM, of laat een comment achter op een van de posts, dan zie ik het waarschijnlijk ook wel. Ja, hoop dat jullie het kunnen genieten weer van de uitzending deze week. En jullie nog een hele gezegende week toe wensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living. Tot volgende week. We gaan luisteren als laatste lied naar de Outbreak Band of Praise Camp en LZ7 met het lied Wie im Himmel. Een soort moderne Duitse bewerking van het Onze Vader, zoals het ons in de Bijbel geleerd is om te bidden. We gaan eens luisteren naar de Outbreak Band, Praise Camp en LZ7 met Wie im Himmel. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar...

VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.